Wat tust du, wenn du unter Druck bist in dein geistliches Leben? Besonders wenn du unter Druck bist, zum Jesus bekannt, und du weißt, wenn du dort was tun, wo Menschen über die lachen, über die spotten, vielleicht bist du in Gefahr für dein Leben. Welkom te de Evangelische Boodschap Radioprogramm. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie dankbaar dat u vandaag harken is, dat u hier bent. We willen vandaag zijn waar Petrus Jezus verleend heeft. Niet eenmaal, niet tweemaal, maar dreimaal. En waarom hij dit deed? En wat we daar kunnen leren in ons ene leven, ongeveer 2000 jaar later. Zo, waar Emma de Bas, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, hier in de States en Canada, Deutschland. Waar een oudere jong die best. Vielleicht best je in hospital in Altenheim. Dankeschön voor harchen. Ik wens die God te zegen. We zijn alle nog mal onder druk. En dan de vrouw is waar we Jezus bekend. Waar we de waarheid zijn, waar we proeven moeten zijn, even ons geloven. En ik leef, we kunnen alle zijn wie han je veelt. We gaan niet doen wat we zullen doen, werken. En wat deed God met ons leven dan? We zijn in de geschicht van Petrus van deel. Hij deed Jezus verleen, maar dat is niet de eng van zijn juistelijk het leven, van God zijn plan voor zijn leven. En, lieve vriend, dat is een goede noodzaak voor ons. God heeft daarna een plan voor zijn leven. Stemmen.

Dank shine for a shine it light. Di hars hier na de Eifengelische Botschaft Radio Programm. Mi nomen es Wes Heppner, dank shine for harchen. Laatste week bekik vi Jesus fer den Huen Priester. Do wir en Menschen wat hodden je leuwen wen Jesus, de hodden je zacht, hij had je zendigt ober hij wie volkommen. En hij antwoord nicht deze dinge. En dan vraagt de hohe priester Amos de heide Messias as de zeen Gottes en hij antwoord met waarheid. Broof, met mout. En in dit zei wie wou moutig en broof Jezus vier. Dat heide wie de waarheid en de wijsheid van Jezus in bloos de wichtigste vraag beantwoorden. En wen dit, speichen zij aan Jezus. De vongen Amon te schloon en kraak während dit passiert Petrus dat Jezus verleen. Vandaar waar we bekijken krijgen voor Petrus Jezus verleen dat. Nu denkt er aan als no val je Jezus, daar worden tijden zijn, waar die was verzocht zijn, door een prüfung gaan, en die was dat niet merken. Die was zingen, die was die ene wellen in schaden over God zien wellen. Die was bloos denken aan die zelfs. Die was Jezus verleen in een weich en andere weich. Wann die dit deist, die sollten wat die proven te zijn, dat die niet in Christ bas, oder dat Gott die niet kan brücken, en die bas nischt wird. Aber wann die fallen deist, Gott kon die ware abbieden. Hij kon die ware trig na arm nemen, hij kon die ware brücken in zijn rek. Wie zijn de zeer schichten Petrus in leven? Vandaar, waar wie zijn wo Petrus Jezus verleen deit. Hij licht wen dat hij niet een jinger is. Nu dat meint niet dat Petrus niet Jezus leef had. Oder dat hij zijn erarung had verloren. Dat meint bloos Petrus had gefallen. Hij moest boosie doen en Jezus wou aan ware opbieden, vergeven en ware broeken voor zijn rek. Er zijn veel dingen wat we kunnen leren van waar Petrus Jezus verleend had. Maar ver wie dan aan gaan en waar Petrus Jezus verleend het, wil ik die denken helpen dat Petrus weer zich zo zeggen, hij wordt niemals Jezus verleend. Terug in Markus kapitel 14, 29, Jezus had de jinge gezegd dat ieder een van hen wordt van hem weggeraan. En dan zegt Petrus met zeggen het te Jezus, van ieder een weggeraan en dat, ik woon niet. Petrus zegt te Jezus, Jezus, ik weet die best recht, meeste van de tijd. Du weißt meiste Zeit, was du von redest, aber du kannst mich nicht. Du weißt nicht, wo stark ich sie, du kannst vielleicht reichen. Und dann sagt Petrus mit Sicherheit zu Jesus, wenn jeder eine weich rannend hat, ich war nicht. Petrus sagt zu Jesus, Jesus, ich weiß, du bist reicht, meiste von der Zeit. Du weißt meiste Zeit, was du von redest, aber du kannst mich nicht. Du weißt nicht, wo stark ich sie, du kannst vielleicht reich sein, wenn die andere Jünger, aber du bist auch reich werden.

60 but 72 Fairview in tax then going have a top beat. Himmelschef for a vidankendi for this dag, vidankendi for this gelegenheid op dit radioprogram dien woord met te deilen. Ik bid dat u jeder te harte wist zegenen. Vielleicht besonders die wat vielleicht in zin zijn gevallen en denken, die hand dat te ooit gemerkt, die hand hun een grote zin gedaan en door as niet vergeving, God kon het niet meer leven, die zijn vorig. Himmelschef for a hoop eind te ondenken aan de geschik van Petrus en wat hij deed, wo hij boosheid deed en wo Jezus aan waar hij terugnam en waar hij in een maagje waag brokken deed. Himmelsche voerder, zegen dien woord. Hoop dat dien recht te bieden. Ik wens dat u al de eer voor het kruis. Ik bid het in noemen Jezus Christus. Amen. Zo so, we ons tekst lezen, Petrus verlicht door hij Jezus kent, Markus 14, 66 bij 72 tot zegt. Als Petrus ingen im Tempel hafie, kam einer van de hohe priesters in dein Smialis. En als zij zag dat Petrus door im warmen stund, kijk zij aan van dich bij ohnen seed. Du wirst ook met den Jezus van Nazareth taub. Hij aber verlucht dort en seed, ik kan den nicht en weet ook nicht van wat du redst. Dan jink hij ruut im Fährhafnern en doorop krij de hoon. Dan zag hem de deinsmiaal nog eenmaal en funk aan te die te zijn die door rondom stunden. Dit is ook een van die. Hij aber verlucht dat ware. In een beet Lothar zeden die. Die door rondstunden ware te Petrus, du best waar hoofd je ook een van die, wilst du best in Galilea en de reeds krak zoals die. En hij funk aan een vlug op zich te roepen en schweer daarop, dat hij den man niet kent van den ze reden. En dan kreide hun zum tweedet mal. Dan fall Petrus doppie, dat Jezus gezegd had, eier de hoon tweemal wat krijgen, was du dreimal mi verleuwen haben, dat du mi kanst, en hij funk on te healen. Zo wiet ons tekst. So, met alles wat es passiert, wer wie zijn en een vars op eenmaal zijn, wo Petrus Jezus verleend het, en wat wie dat der kan leren. Vers 66, Petrus is in Tempelhof, en dan kempt einer van de hohe priesters in dein Smialis. So, wie zijn bij dit huis, wo Jezus haft vreuwen je aanvoert als hij de Messias is, die zijn Gottes, en nu grootstung die op am spieren en am verschlonen. En nu kempt Petrus in dit hof naan. Dat is een grote hof met wein gans rom dat hof. Dat haf leeg feier je bieder op jeder aak, en as dan een opne steed in de mer, en Petrus as kraak op deze opne steed. En dit kraak voor de Romeinse soldaten, en de tempelwachter woeden zijn gewaast waar hadden Jezus vastgenomen. Dat weer een kalde nacht, die woonden om een vier zijn. Maar waarom weer Petrus hier? Dit is een gevaarlijke steed voor Petrus te zijn. Hij staat Roman 4, met soldaten, wir haben Jesus vastgenommen, en die wollen noch die Jünger vastnehmen. En Petrus hat groots ein von den hohen Priestern seine Uhren aufgeschnitten. Warum ist er hier? Nee, die Bibel sagt uns das nicht über ein paar Gedanken. Ich glaube, Petrus ist hier, wenn er hat Jesus live. Er will so dicht bitte arm sein, als mehrlich. Er will sein, was passiert und was wird passieren, hat er besorgt. In Lukas Kapitel 22, Vers 56, dat sagt in deinst njales sach am in dat licht van dat vier, en sei kand am. Vers 67 van ons tag sagt es dit, en als sei sagt dat Petrus du am warmen stund, kik sei am van dich bi onen seed, du wirst ook met den Jezus van Nazareth taub. Dis im jal de kand Jezus, en nu leid Petrus er bekommt. Zij moet han gehiert van Jezus zijn leer, of vleeg zijn wonder je zijn, nu kan zij Petrus als een van zijn nofolger, wenn hij je tot met Jezus je waast. Maar voor Petrus, hij moet zich han verviert. Hij wordt angst zien wat als vleeg stel je stoon. Hij dacht hij had jeder einer hing hem licht geviert. Maar nu kijkt jeder einer in de arm. Ook de soldaten, wat Jezus hadden vastgenomen. Nu, ik leef niet op Petrus rijdt weer voor dit. En dit verken wou die zoton schaft. Hij traft ons woer wo we dat niet erwarten, we denken dat kempt niet. En onge dit